0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
2: XKFM 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola wa xaqha wa gqinqeke 11 wa gqinqeke 11 wa gqinqeke 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinqeke ngeham ngam kola 107 wa gqinq